0: Het is Stefan Obermeyer. Zeg dan zo'n lemon.
1: Zoen.
0: Tot Eddie Wave.